0: aan een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zegen op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: I want you to want me.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Smeltkroes.

Goedemorgen en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes. We zijn er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdag kunt u van 6 tot 7 het programma nog een keertje beluisteren. Bij RTV Co. Wat hebben we al een mooie tijd achter de rug. En het is nog niet eens zomer. Alles groeit en bloeit en de kleuren knallen er weer uit. Daar word je echt blij van. En ik hoop u ook. We gaan beginnen deze morgen met het eerste lied. Grote God, wij loven u.

En vanmorgen hoort u de presentatie van Dorothy de Jager. Helpt Ronnie van der Waal ons met de techniek. En hoort u straks een overdenking van Errie Fokkert. Dit is de dag die de Heer heeft gegeven. Nederland zingt.

En als je nu naar buiten komt, dan denk je echt... alles wat adem heeft, looft de Heer. En daar is een lied van. Alles wat adem heeft, loven de Heer.

volgende lied is een samenzang met onder leiding van Marco Denton op het orgel. Dus er is een aardig voorspel. Ere zij aan God de Vader.

En dan heb ik een mooi lied gevonden. En volgens mij een vrij nieuw lied van Lef. En het gaat over mensen die het moeilijk hebben en het zwaar hebben. De titel is Breekbaar. En daarna hoort u ook het andere lied nog van hen, wat ook een troostlied is. En dat is Mijn Goede Herder is de Heer.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is de week na Pinksteren. Ik begin met een verhaal van een man die stervende was en in het ziekenhuis ligt. En elke dag kreeg hij bezoek van een christen die hem dezelfde vraag stelde, elke dag weer. Is er iets wat ik voor jou kan doen? En elke keer gaf de stervende man hetzelfde antwoord. Je kunt niets voor mij doen. Toen, op een dag, toen het echt op het einde liep en de man daadwerkelijk zou gaan sterven, zei de zieke man op de vraag van wat kan ik voor u doen? Meneer, u vraagt mij of er iets is wat u voor mij kunt doen. Er is niets wat u voor mij kunt doen. Maar vertel me eens, zeg me, is er ook maar iets wat ik ongedaan zou kunnen maken? Iets wat ik ongedaan zou kunnen maken. Ik denk dat wij allemaal wel eens die gedachten hebben. Of we nu jong zijn of oud, dat we het verlangen hebben, kon ik dat en dat maar terugdraaien? Had ik dat maar niet gedaan? Of had ik dat maar niet gezegd? Was ik maar niet, dan had ik nu niet bijvoorbeeld ruzie gehad of in de problemen gezeten. Kon ik het maar ongedaan maken, terugdraaien? Maar ja, dan zeggen wij heel luchthartig tegen elkaar, gedane zaken, precies, die nemen geen keer. Met andere woorden, je kunt het niet ongedaan maken, niet terugdraaien. Maar dat gaat niet altijd op. David heeft dezelfde gedachte als die man in het ziekenhuis. Is er ook iets wat ik ongedaan zou kunnen maken? En daarvoor lees ik met u Psalm 51, vers 1 tot en met 6. Dat is een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht nadat hij met Bathseba geslapen had. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. David komt tot de ontdekking, wat ik gedaan heb is niet goed geweest. Het had niet zo mogen gebeuren. Ik zie nu hoe groot mijn schuld is. Ik zie nu wat ik heb aangericht. Hoe groot mijn zonde is naar God toe. De psalm is geschreven naar aanleiding van een concreet voorval. Dat David uiteindelijk Bathseba ziet en haar verleidt en samen de bed induikt. Als je het verhaal leest, merk je dat David langzamerhand en haast ongemerkt de fout ingaat, tot zonde komt. De verleiding komt vaak via de ogen. David ziet Bathseba, ziet hoe mooi ze is en dat brengt hem tot het willen hebben, tot het begeren. En eenmaal op dat pad lijkt er geen weg terug en komt van het een het ander. Dan komt de profeet Nathan. En die vertelt David wat hij gedaan heeft om hem op zijn zonde en zijn misstappen te wijzen. Ja, en wij in onze tijd zijn misschien niet direct een profeet, maar het is wel Pinksteren geweest. En de Heilige Geest is uitgestort. En de Geest, zegt de Bijbel, overtuigt ons van de waarheid. Ook van de waarheid over onszelf, in onze gedachten. Misschien door een Bijbelvers wat je leest, of een boek, of een dienst waar je naar luistert, of deze toespraak, of een programma op tv. Ze kunnen allemaal dingen zijn die ons de spiegel voorhouden. Hoe beroerd kun je je voelen als je erachter komt dat je verkeerd zit? Hoe ontdaan ben je daarover? Hoe smerig kun je jezelf voelen? David voelde zich heel erg beroerd. Vandaar deze psalm. En dan die geweldige uitroep in vers 12 tot en met 14. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest.
Een diep verlangen om een zuiver hart te hebben. Een diep verlangen om schoon en rein te worden. Hoe smerig kun je je niet voelen na een modderbad of na een dag heel hard werken en verlangen naar een douche? Dit is vele malen erger. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Het hart is vandaag het centrum van emoties en gevoelens. Als je kijkt naar de Bijbelse betekenis van het hart, dan werd in de tijd dat de Bijbel werd geschreven het hart gezien als het centrum van inzicht, het centrum van de wil, het denken en het doen. Er is niet zo mooi als een zuiver hart. Een hart dat puur en rein is. Een hart dat onverdeeld is. Dat richt zich op God en zijn wil. Dat is helder. Dat is schoon. Ik denk dat veel mensen verlangen naar zo'n hart in het diepst van hun wezen. De man in het ziekenhuis verlangde naar zo'n hart. Schep mij, o God, een zuiver hart in mij. Dat is het verlangen van David. En David krijgt het. Dat is het mooie nieuws van deze psalm. Een prachtige boodschap. Zijn zonden worden hem vergeven. David hoeft niet te sterven. Hij mag blijven leven. Het kindje dat verwekt is bij Bathsheba sterft wel. De gevolgen zijn er zeker. Ook later in zijn familie. God heeft dat voorzegd. Maar het geweldige nieuws is dat zonden ons vergeven kunnen worden. Dat misstappen ons vergeven kunnen worden. Dat dingen die wij gedaan hebben ongedaan kunnen worden gemaakt. Zeker door het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Je kunt zelf weer totaal in het reine komen met God. Maar de gevolgen van misstappen die zijn geweest zijn soms onuitwisbaar. Zo is dat in ons leven. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Maak mij standvastig. Als ik veel te snel stappen wil nemen. Als ik mij onnadenkend, zonder raad, weer ergens in wil storten. Schep een zuiver hart, o God, om niet de leukste, de minst moeilijke of meest aantrekkelijke keuze te maken, maar te zoeken naar uw wil, mij te laten leiden door uw geest en verstandig met zaken en met mensen om te gaan. David bidt om een zuiver hart, een nieuw, een standvastige geest. Hij was rein en zuiver in het verhaal met Saul, in het verhaal met Nabal en Abigail. Maar hier bij Bathsheba gaat hij in de fout. Vandaar dit berouwvolle gebed, deze intense wens. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. En hij krijgt vergeving, een nieuw zuiver hart. Dat is wat wij elkaar mogen aanzeggen vanmorgen. En wat is het geweldig, als je kunt leven met een rein en zuiver hart, dat onverdeeld op God gericht is, naar zijn wil zoekt, zoekt naar de leiding van zijn Heilige Geest, die ons op dingen wijst, zodat we ons leven kunnen zuiveren en rein voor God kunnen zijn. Jezus zegt van die mensen: gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Amen.

We zijn al bijna weer aan het eind gekomen van onze smeltcruise-uitzending. En ik heb nog een laatste lied waar we mee eruit gaan.

aan. Dat heet Vervuld van uw zegen. Dat is gezongen door Petrus in het land. Een gezang. Ik wens u nog een hele goede week en God zegen in alles toe. U mag nu gaan, vervuld van uw zegen.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijds stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

U hoorde opwekking 909, hoe trouw u bent. Het is eerste Pinksterdag en dat betekent dat de programmering van de maandagavond naar deze avond is verplaatst. Vanaf 6 uur is er een speciale aflevering van Dabbaar, waarin we non-stop een selectie van de laatste en allernieuwste opwekkingsliederen voor jullie zullen gaan draaien. Tussen 7 en 8 kun je luisteren naar een aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Radio Westerwolde. Na 8 uur is er een aflevering van Muziek voor het Hart. Dat betekent dus ook dat er vanavond geen bingo is, dat is verplaatst naar morgenavond.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
0: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Terug naar de jaren 60. Met die hele leuke van Jackie Wilson. And I get the sweetest feeling. Luisteraars, een hele bijzondere goeiemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van het oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak op de radio hoort. En als je Jackie Wilson op de radio hoort, dan hoor je heel vaak die groot hit Reed Petit, weet je wel. Maar ja, dit liedje, I Get the Sweetest Feeling, hoor je niet zo vaak. Dus daarom vandaag maar gedraaid. Goedemorgen, het is 31 mei vandaag. Op deze dag in 1954 werd de Amerikaanse zangeres en actrice Vicki Sue Robinson geboren. En je zou Vicki Sue Robinson kunnen kennen van deze hit uit de jaren 70. Dit is Turn the Beat Around.

0: Paul Da Vinci. Hij is inmiddels 75 jaar, Paul Da Vinci. En hij maakte dit liedje lang geleden. Your baby ain't your baby anymore. En daarvoor Vicky Sue Robinson uit de jaren 70. Ook lang geleden, Turn the Beat Around draaiden we. Ja, en dat is wat we doen in dit radioprogramma. Liedjes draaien van lang geleden. Hoe lang geleden? Nou ja, zo lang geleden.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Carolina.

0: glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitpack.
1: Goedemorgen, het is RTV Galp, je radio. En we draaien tot de klok van 12 liedjes van lang geleden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1980. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Dat is lang geleden, hè? Dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Even je geheugen opfrissen. Het was de start van het liedjespectakel Kinderen voor Kinderen. Ja, dit kinderkoor bracht vanaf 1980 jaarlijks een album uit, waarvan veel liedjes ook nog eens een keer de top 40 bereikten. 1980 was ook het jaar dat in Nieuweschans tijdens een proefboring heilwasser werd aangeboord, oftewel geneeskrachtig grondwater. Het zou de start betekenen van de bouw van het toekomstige kuuroord in Nieuweschans. En in Nederland werd de 27MC-band vrijgegeven in 1980. Nou ja, als je er gebruik van wilde maken, had je wel een vergunning nodig. Het zogenaamde tokkelen zou een ware rage worden. Echter, veel 27MC'ers raakten gefrustreerd door storingen, lomptaalgebruik en misbruik van de bakkies. Ja, zo ging dat, hè. Breakie, breakie. En dan ging je weer een beetje praten over die 27MC-bakkies. Ja, het was natuurlijk niet alleen breakie, breakie. Nee, er was ook nog leuke muziek in de jaren 80. 1980, om precies te zijn. Ja, dit was een grote hit, hoor. En dat zongen we allemaal uit volle borst mee. De Detroit Spinners. Dit is Working My Way Back to You.

0: René Vroeger. Ja, zijn carrière was net begonnen. Hij had een grote hit met Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, en toen had hij zijn naam en zijn sporen wel verdiend in de muziekindustrie. Dit maakte hij in 1990 en dan heette Are You Ready for Loving Me? En de Detroit Spinners draaiden we daarvoor in Working My Way Back to You.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: Ja, goedemorgen. Daar luister je naar, de Gouden Middenweg. En mocht jij liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70... en dat kan ik me heel goed voorstellen... ja, dan zit je goed in dit radioprogramma. Dus ik heb een paar leuke liedjes meegenomen, hoor. Waaronder deze. Randy Newman is dit.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: Leuk, hè? Om deze nog eens een keer weer terug te horen van de Cordettes. En Lollipop. En die hoorde je naar Randy Newman van, lang geleden, uit de jaren 70. En hij zong over Short People.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: En leuke liedjes nog onderweg in dit radioprogramma. Wat dacht je van Rowan Hazen, Grace Jones en ook nog een hele leuke gouden ouwe van Hank the Knife en de Jets. Maar eerst grunnerse muziek op de radio. Dit is Alex Vissering.
2: Ze vroeg me laatst van hogerhand om Nederlands te zingen. Dat valt niet mee van Groninger, wij zingen weg andere ding. Vooral dat zij van het telefoon, dat vinden wij heel erg stoer. Ze zeggen ook al in Hilversum, waar is dat een stomme boer? De maatschappij waar ik bij ben, die vindt mijn stem te gek.

Toen stond ik daar ineens met een camera voor mijn neus. Mijn god, wat was ik bang. Ik was ja zo nerveus. Mijn lippen bewogen onder mijn snor. Ik zweet ze op mijn rug. Het is nooit op televisie komen.

present, hij wou even met mij praten. Ik zei, meneer, bekijk het maar, smoor maar in jong platen. Ik zing dit, Lloyd in Groenigus.

0: Uit de jaren 80 dit, Peter Kent. And it's a real good feeling. En Alex Vissering, Draaine Wiedoveur en Heizong in het AB Nederlands.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1975. Ja, we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan dus die van 1975. Nou, in deze lijst stonden onder andere Roger Glover met Love Is All, Moments and What Nots met Girls, George Baker Selection met Una Paloma Blanca, Lucifer had een hit met House for Sale, Slade kwam nieuw binnen met Things for the Memory en Jim Gilstrap, hij stond op been met Swing Your Daddy. Nummer 3. En wij draaiden nummer 3 uit de top 40 van deze week, 1975. Hang the Knife in the Jets, Guitar King.

was je lekker aan het meezingen? Ja, het zou zomaar kunnen hoor, want het kan heel goed. Lekker meezingen met Grace Jones en Lovey and Rose. En daarvoor draaiden we Hang the Knife in the Jets en The Guitar King. En over meezingen gesproken. Ja, met dit liedje kun je ook gewoon lekker meezingen hoor. De Neus Omhoog van Rowan Hazen.

Nou, zeker. Daar knap je van op, hoor. En ja, met al die warme dagen, dan moeten we natuurlijk wel even goed lekker drinken, hè. Ja, en er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. Niet alleen een lekkere gevulde koek of een kano. Nee, er hoort natuurlijk ook een heerlijk lekker stukje muziek bij zo'n lekkere kopje koffie. Wat dacht je van deze? ABBA!

Jannes. En laat de zon maar schijnen. En Abba draaiden we ook nog. Lekker even meezingen met Honey Honey. Goedemorgen, het is RTV Gulpje Radio. Waar ik nu Paul Simon ga draaien. Dit is 50 Ways to Leave Your Lover.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Rod Stewart op de radio. Hij is ook alweer 81 jaar, hè, Rod Stewart. Maar hij ziet eruit als Simon van 18, hoor. Reason to Believe, zo heette dit liedje. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Azwad. En hij zong over Shine.

Zo is het hoor, je kan maar beter vrolijk zijn. Nou ja, aan de muziek zal het niet liggen hoor, van de vrolijke noot. Op de radio komt nu van Eric Clapton. Dit is Promises.

de schönste muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, en dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals straks de Buffoons. Ken je die nog? In de jaren 70 hadden ze een hit met Arizona. Maar eerst deze hele fijne van Stevie Wonder. Dit is Master Blaster.

Ik zag dit singeltje liggen in ons platenarchief vanochtend toen ik er toch een beetje aan het struinen was. En het is lang geleden dat we dat gedraaid hebben op de radio. Hij lag in een doos ook helemaal achteraan, onder een stapel andere platen. Maar ik dacht van, hey, die is vandaag voor mij. De Buffoons van lang geleden, jaren 70, een Nederlandse band, Arizona. En die hoorde je na Stevie Wonder en Master Blaster.

Goedemorgen, het is RTV Go op je radio en ik gooi grunnigse muziek draaien. Gewoon, omdat ik ken. Kriegel. En zij zingen over Toes.

0: The Beatles en No Reply. Hey, er is er een jorig verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations, oftewel gewoon gefeliciteerd. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Danny Vera. Hij is 49 jaar geworden, Danny Vera. Ja, je zou hem kunnen kennen van heel veel liedjes. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga deze draaien. Omdat hij zo leuk is. Rollercoaster, Danny Vera.

0: hoor je niet zo vaak, dit liedje. Nick Straker Band en Leaving on the Midnight Train.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1968. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1968. Nou, het zijn allemaal klassiekers hoor. Want in deze lijst stonden onder andere Tom Jones met Delilah. Sandy Coast met I See Your Face Again. Cliff Richard zong Congratulations. Ja, dat deed hij net ook nog, maar dan voor Danny Vera. Louis Armstrong had een hit met What a Wonderful World. En Simon & Garfunkel, zij kwamen nieuw binnen met Mrs. Robinson.
2: Nummer 1.
0: En wij draaiden nummer 1. The Small Faces. Dit is Lazy Sunday.

zusjes Clayman, oftewel Lois Lane, How I Wish, zo heette het. Maakten ze vorig jaar dit nummer brachten ze het uit. How I Wish, zo heette het. En de Small Faces draaiden we daarvoor in Lazy Sunday. Alex Lutjeboer, hoor je straks na deze van de Cats. And Love is a Golden Ring.

met Alex Lutjeboer en de Zonne op de Kop zijn wij alweer bijna aan het einde van het radioprogramma gekomen. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met een klassieker van Wendy en Lisa. Dit is Waterfall.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: En die zegt weer hallo tegen alle muziekfans die aangeschoven zijn voor dit programma Muziekarchief. En we zijn bij je met een hoop lekkere gouden ouwe. En dat hebben we deze keer gekozen. Nou, we zijn teruggegaan naar de jaren 84 en 85. En daar hebben we muziek van Mink DeVille, maar ook van Ultra Fox, van Orchestra Maneuvers in the Dark, Nena, The Pointer Sisters en Frank Boeien komen onder andere voorbij. En natuurlijk komen ook weer die vaste rubrieken voorbij. Midden van het programma, de geschiedenis van Laar Opschrijf, komt er vlak achteraan. Maar in het midden van het programma, de muzikale tv-tips in de cover. Straks Cherry Oh Baby. Dus zoals elke week weer, het advies. Blijf lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. Blijf luisteren naar Muziekarchief.

Ming de Pil en Willy de Pil. Heel veel mensen denken dat dat precies hetzelfde is, maar dat is niet helemaal waar. De groep Ming de Pil ontstond in de 1975 in San Francisco uit de overblijfselen van een andere band. En vanaf dat moment ging zanger Billy Borsay, zoals die toen nog heette, zichzelf Willy de Pil noemen. En tot 1978 waren zij de huisband GBGB's in New York, natuurlijk de bekende club. Eind 1977 breken ze hierdoor met de single Spanish Troll van hun debuutalbum Cabretta. En op dat album en op de opvolger Return Back to Magenta speelt de band in een vaste samenstelling. Daarna recruteert Willy de Pil steeds wisselende muzikanten om platen mee op te nemen en op tournee te gaan. En vanaf 1985 gaat hij zich echt solo verder als Willy de Pil. Maar vlak daarvoor verschijnt nog het album Where Angels Feet to Treat. En dat is dan van Ming de Pil dus nog op dat moment. Daarom de single hits Each Word is a Beat of My Heart en Demasiado Corazon. En dat zou de laatste hit voor Ming de Pil worden hier in Nederland.

Demasiado Corazon past toch wel lekker bij het weer, hè? Het was hem Mink de Vil, dus niet Willy de Vil. Dit was de laatste albumuitspraak van Mink de Vil. Gaan we toe naar de realiteit van het hedendaags gebeuren. De War Song van The Culture Club, die past daar wel bij. De Engelse band bestond uit drummer John Moss, gitarist en toetsenist Roy Hay, bassiste Mickey Craig en zanger en boegbeeld natuurlijk Boy George. En die viel natuurlijk vooral op door zijn uiterlijk, deze Boy George. En natuurlijk, ze hebben hem ook nog weer gezien tijdens het Eurovisie Songfestival. De muziek van de band die valt vooral op, maar zijn uiterlijk hielp natuurlijk wel een beetje mee om op te vallen. Hun eerste hit was Do You Really Want To Hurt Me? In ons land hadden ze in totaal 8 hits, waaronder de nummer 1 hit Karma Chameleon. En hij richt onder een 84 zweert Boy George zijn image af en gaat experimenteren met zijn looks. En opvallend is dan zijn zwarte pruik. In oktober van 1984 hebben ze een hit, hun laatste grote hit in Nederland, met dat nummer waar ik het al over had. Hier is The War Song.

dat zou maar wezen, zeg. No More War. The War Song was dit van The Culture Club uit 1984. Gaan we verder met de cover. Daarin zei ik al het nummer Cherry O' Baby. Die ken je misschien het beste in de uitvoering van The Rolling Stones. Zij namen het op in 1976 voor hun album Black and Blue. Maar bekender is misschien nog de uitvoering van UB40. Die namen het in 1984 op en hadden daar een top 10 hit mee. Het is afkomstig van hun album Labor of Love. Dat was destijds hun vierde album, hun eerste coveralbum met 10 van hun favoriete reggae-nummers uit de periode van 69 tot 72... die ze thuis veel hoorden van hun ouders, maar ook onderweg opdoken. De originele opname van Cherry O' Baby is van componist Eric Donaldson. En deze Jamaicaan werd op 11 juni 1947 geboren in het plaatsje Buckwalk op Jamaica. En in 1964 nam hij al zijn eerste nummer op. Later zat hij in bands als The West Indians en The Kilowatts. In begin jaren 70 startte hij een solo carrière. Eric Donaldson nam Cherry O' Baby op in 1971... nadat hij met dat nummer een plaatselijk songfestival had gewonnen. Dit Jamaican Festival Song Competition... dat blijft een goed podium te zijn in de loop der jaren voor Eric Donaldson. Hij won het festival namelijk niet alleen in 71... maar ook in 77, in 78, in 79... en later in 93 nog een keertje weer. Hij is inmiddels 78 jaar, woont nog steeds op Jamaica... en wel in het plaatsje St. Catharines. Wij gaan straks luisteren naar zijn uitvoering, zijn originele uitvoering van Cherry O' Baby. Maar natuurlijk eerst die grote hit-uitvoering van UB40. Cherry O' Baby.

0: En tot zover Eric Donaldson met het origineel van Cherry Oh Baby. Vooraf gegaan natuurlijk door de bekende coverversies van UB40. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we even terug naar 1976. Dan ontstaat de groep Ultra Fox. Die band bestaat uit John Fox, Billy Curry, Chris Cross en Warren Kane. En hun eerste album werd geproduceerd door niemand minder dan Brian Eno. En die deed dat voor Island Records. Het echte grote succes voor Ultra Fox wil nog niet echt komen. En in januari 1979 stopte dan ook hun contract bij Island Records. En van alle bandleden wil alleen die zanger John Fox niet verder. Dus er moet een nieuwe zanger gevonden worden. En die vinden ze in James Ure. Maar die had als bijnaam Mitch Ure en daar kennen we hem natuurlijk van. Hij zat ooit in de populaire band Slick en bekend van hun grote hit Forever and Ever. En verder speelde hij in The Rich Kids. In Tin Lizzy zat hij een tijdje en met Billy Curry zat hij in Visage met die hele grote hit Fade to Grey. 1981 scoorde Ultra Fox natuurlijk die wereldhit met Vienna. In de 1984, het jaar waar we in Muziekarchief nu in zitten, komt hun volgende top 10 hier in Nederland met dit nummer Dancing with Tears in My Eyes.

Jukebox. Uit 84, Dancing with Tears in My Eyes. 1982 was het jaar dat Amerikaanse zangeres Patti Smith bekend werd als zangeres van de band Scandal. En later ging zij solo verder. Maar als leadzangeres van Scandal had zij in 1984 haar eerste hit in Amerika met het nummer The Warrior. Een nummer geschreven door Holly Knight en Nick Gilder. En die laatste die ken je misschien van zijn hitje uit 1978, Hot in the City. The Warrior stond in de zomer van dat jaar 2 weken op nummer 1 van de Billboard Mainstream Rock hitlijsten. En in de algemene hitlijsten bereikte het de 7e plaats. In 87 had ze nog een solo hitje met Never Enough. En in 92 zou Patti Smith nog een grote hit hebben samen met Don Henley met het nummer Sometime Love Just Ain't Enough. En sinds 1997, zo lang als houden ze te vol, is ze getrouwd met ex-tennisster John McEnroe. Hier is ze met The Warrior.

0: En met Patti Smith en Scandal komen we uit bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Beginnen bij vanavond op WDR om 7:15 legendair Unsere Glückslieder. En dat zijn 40 nummers in 1,5 uur die gelukkig zouden mogen maken door de herinneringen die je eraan hebt. Maar ze delen er ook met bekende mensen die hun herinneringen aan die nummers delen. Dan op diezelfde zender met 21:45 Ab in die Zittiger. Van ABBA, Boney M en Udo Lindenberg bis to Cindy und Bert und Frank Zander. En dan op diezelfde zender maar 22:45. Happy birthday, onze muziekcassette wird 60. En dat is een documentaire over de geschiedenis van de muziekcassette, de ontdekking, de opkomst, het gebruiken van en natuurlijk de huidige revival daarvan. Dan gaan we eindelijk naar BBC 2 toe. Om 11:30 hebben we daar Top of the Pops in 1993, Biggest Hits. Met onder andere Hathaway, Ace of Base, Sweat, Radiohead, Björk, Meatloaf, Jamiroquai en Gabriel. En dan op diezelfde zender, maar dan om 12:30 Top of the Pops 1994. En dan ook weer de biggest hits. Blur, Tori Amos, The Cranberries, Houston the Door, Elton John, Kylie Minogue en Kate Bush. Dan gaan we naar de zondagavond toe om 10:30 op NPO 3. Podium Zwart met een optreden van rapper Jonah Fraser in de Ziggo Dome. En dan moet ik bijzeggen dat dat een herhaling is. Er zitten trouwens wel wat meer herhalingen van eerdere weken tussen. Wat in ieder geval nieuw is op BBC 2 zondagavond 11:00 Later with Jules Holland. Daarin heeft hij onder andere optredens van Jesse Ware, Holly Humberston en Jack Antonoff, soulzanger Sam Hensway. Henshaw moet ik zeggen, de band Focus en de muziekvideoman Tim Pope gaat hij mee in gesprek. En op Arte kun je 20 minuten later, maar dat is volgens mij ook een herhaling af van een herhaling van een herhaling op diverse zenders. De Rolling Stones, Havana Moon, verslag van het gratis optreden van de Stones in 2016 als eerste rockband op Cuba. Dan gaan we direct door naar de vrijdagavond toe, 5 minuten voor 9:30, NPO 1, Jan Willem ruimt op. Ik heb begrepen dat dat de laatste uitzending alweer is. Een terugblik op de week met de huisband, de intro, muziekquiz, gastartiesten en natuurlijk het publiek. En dan de laatste twee komen van Arte om 10:30 vrijdagavond. Barbara Streisand, Becoming an Icon. Documentaire over haar carrière als zangeres en actrice. En op diezelfde zender dan vind ik altijd een hele bijzondere uitzending om 11:30. Sounds Like Art. En dat is een optreden van de Franse zangeres Zaz tussen de kunsten van het MO Museum in Vilnius in Litouwen. Dus er zitten liedjes tussen al die prachtige schilderijen, beelden en weet ik veel allemaal. Nou, daar zou ik ook eens een keertje naar kijken als je dat nog niet gezien hebt. Tot zover onze muzikaal tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat het hebben over de carrière van Gabrielle Suzanne Kerner. En die kennen wij veel beter als Nena. Die begon in de zomer van 1979 als zangeres van de groep The Stripes. In 81 verhuisde ze met haar vriend en drummer Rolf Brendel naar het toenmalige West-Berlijn. En daar ontmoette ze gitarist Carlo Karges, toetsenist Uwe Varenkroek Pedersen en bassist Jürgen Demel. En zij vormen samen dan de groep Nena. Hun debuutsingle Nur geträumt wordt een groot hit in Duitsland. In Nederland zou Nena natuurlijk groot doorbreken met 99 Luftballons. En in 85 verschijnt hun tweede album onder de titel Feuer und Flamme. En als eerste single daarvan wordt gereleased Irgendwo, Irgendwann. Nee, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Dan kan ik even de goede volgorde zeggen. In datzelfde jaar komt er ook al een Engelse versie uit van het album met als titel It's All in the Game. En daarop heet het nummer natuurlijk Any Place, Anywhere, Anytime. En dat werd dan in Engeland niet op single uitgebracht. In 2002 brengt Nena als solozangeres het album Nena featuring Nena uit. En daarop zingt zij duetten met diverse mensen. Onder andere een duet met Kim Wilde. Met het nummer dan de Engelstalige versie. En dat werd dan wel weer een Europese hit. Maar wij gaan terug naar het origineel. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, Nena.

0: Amerika's alarm schijf.
1: De geschiedenis van...
2: En uit die lange geschiedenis van de alarmschijven, ja, uiteindelijk al sinds 1969 bij elkaar, kozen wij voor So In Love van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat werd destijds gekozen op 25 mei 1985. Het was de eerste single die verscheen van hun album Crush. En dat terwijl de bandleden Andy McCluskey en Paul Humphries het tijdens de opnames als allerlaatste schreven. Met het album Crush richtte OMD zich meer op de Amerikaanse markt. Daarom werd Crush ook geproduceerd door Amerikaanse producer Stephen Haig. En die had daarvoor ook al gewerkt met de Rocksteady Crew en Malcolm McLaren. En hij zou daarna vooral zich op Engelse artiesten en groepen gaan richten en daarmee blijven werken. Zoals de Pet Shop Boys, Peter Gabriel, Blur, New Order, Robbie Williams en dus OMD. Daar zou hij een aantal van produceren. Maar So In Love stond uiteindelijk 11 weken genoteerd in de top 40 en bereikte uiteindelijk de 7e plaats.

Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD met So in Love. 1984 begonnen we deze uitzending mee. En in dat jaar schreven ook Sam Lauber en Dave Innes het nummer Dare Me. En dat deden ze voor de Pointer Sisters. Die beide mannen waren toen in vaste dienst als componisten van Warner Brothers Records. En kort daarna vormden zij de countrygroep Restless Heart. En die kennen we hier in Nederland van die single hit Fast Moving Train. De drie zussen June, Anita en Ruth namen dat op van hun album Contact. En de lead vocals op Dare Me waren deze keer voor June Pointer. Daarna werd het ook als eerste single van dat album uitgebracht. En van de oorspronkelijke Pointer Sisters, waarbij je eigenlijk ook Bonnie Pointer nog moet rekenen, is alleen Ruth nog in leven. En zij treedt nog steeds op. En ze doet dan met als vervangers haar dochters Isa en Sadaka Johnson. Ja, heb je weer helemaal weer bij wat de Pointer Sisters betreft. Hier is Dare Me. Tenminste, als die starten wil. We hebben de dames uitgenodigd, maar dat moeten we natuurlijk wel even helemaal voor elkaar krijgen. Ja, daar komen ze. Hier zijn de Pointer Sisters en Dare Me.

0: is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat verder met Frank Boeien. Die wordt op 27 november 1957 als jongste en laatste dus van in een gezin van 10 kinderen in Nijmegen geboren. Vanaf zijn middelbare schooltijd schrijft hij Nederlandstalige muziek. En in 1979 debuteert hij samen met Wout Pennings. En na die single gaan ze in 1980 toch elk hun eigen weg maar weer. En Frank Boeien richt dan de Frank Boeien groep op. En via de extra aandacht via meneer Frits Pits breken ze door. Ze scoren hits met Linda Do It en natuurlijk Zwart-Wit. In 1984 was Maarten Peters de groep komen versterken. En in 1985 brachten ze het album Foto van een mooie dag uit. En daarop staat natuurlijk die hele grote hit Kronenburg Park. Maar ook de singles Schaduw en Crime Passionnel. En die laatste twee kwamen niet verder dan de tipparade.

Frank Boeijengroep met Cream Passionel brengt ons bij Dan Hartman. Die begon op zijn 13e met zijn muzikale carrière als toetsenist en componist van de groep The Legends. Later speelde hij in de band van bluesgitarist Johnny Winter en die van zijn broer weer, de Edgar Winter Group. In 76 begint hij een solo carrière. In 78 heeft hij die hele grote wereldhit met Instant Replay, gevolgd door nog een grotere met Relight My Fire, het duet met Loretta Holloway. En in 84 heeft hij nog een hit met I Can Dream About You. En hij scoorde in 85 nog met deze We Are The Young.

Carter Young. Dat was Dan Hartman. En dan kijk je naar de klok en dan zie je dat we nog net tijd hebben voor één plaatje. En die komt van The Cure. Zij brengen 1985 het album The Head on the Door uit. En daarop ook de singles Close to You. En onze afsluiter voor vandaag. Hier is In Between Days. En tot volgende week.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Muziek tot 5 uur.

0: muziek van Shake. You know I love you.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag. En hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. Ja, vandaag is de na-competitie druk bezig in het amateurvoetbal. En we hebben wat leuke derbies vanmiddag. Vooral in de strijd om een plek in de tweede klasse. FC Trapel 96 speelt vanmiddag namelijk tegen Noordster. En in diezelfde strijd om een hoger plekje Sellingen tegen EMMS. En ik denk dat Herman Slimbach aanwezig is bij FC Trapel 96. Dus die zullen we straks weldra horen. En in de strijd, in de strijd om een plek in de derde klasse hebben we actief tegen SPW. En in Blijham ASVB tegen FIAS. En ook daarvan houden we je op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Wat gaan we verder doen? Nou, natuurlijk wat we altijd doen. De activiteitenkalender komt straks voorbij. En straks om 2:30 een overzicht van het regionieuws. Gevolgd natuurlijk door het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Ja, blijft het dit mooi weer? Of krijgen we een bui? Ja, dan hadden ze het wel over. Maar ik denk dat het dan vast niet zo erg wordt als dat we vrijdag hebben gehad. Nou, we horen het straks. En ook hebben we natuurlijk muziek uitgezocht door Ben Wistubben, die vanmiddag de techniek voor zijn rekening neemt. We gaan verder met Just Jack Style en John en Turn the Lights Off.
1: Een gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Boys en I Get Around. En juist Jack Stout en John kwamen voorbij. Turn the Lights Off. Ja, ik heb eerst aan het verzoek voldaan. Maar uiteindelijk toch het licht weer aangedaan hier in de studio. Nou, alle gekheid op een stokje. Ga verder met de activiteitenkalender. En dan beginnen we in Oudeschans. De video Hallo Oudeschans en het Schanskerlied. Buurtvereniging Ubuntu toont de video Hallo Oudeschans. En tevens zal het Schanskerlied worden gepresenteerd. Wilt u daar naartoe? In het Garnizoenskerkje. Het begint zo meteen om 2:30 al. En er zijn kosten aan verbonden. En dan kun je naar Winschoten. Een concert vanmiddag van het Winschoter Kamerkoor in de Marktpleinkerk. Het thema van het concert is liefde en verlangen. Het koor zingt liederen, onder andere van Brahms, Mendelssohn, Dowland, Vaughan Williams en Debussy. Er zijn kosten aan verbonden. Voor jongeren onder de 18 jaar is het gratis. En je kan ook naar het Stefanuskerkje in Finsterwolde. Daar is vanmiddag een concert van Luc Lenders. Die staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met Ierse whistles, ocarina's, accordeon, voeten, percussie, tafelbellen en pingpongballen. De toegang is helemaal gratis. Het begint straks om 3:00. En ook het concert van het Winschoten Kamerkoor. Ik weet niet of ik dat genoemd had, maar dat begint ook straks om 3:00. En verder is er al het hele weekend in Eemsdelta het festival Terug naar het Begin. In Groningen Wierdenkerken vindt dat plaats in de gemeente Eemsdelta. De openingsavond van het festival, die is al geweest. Dat was vrijdag. Nou, voor meer informatie en het programma kun je kijken op terugnaarhetbegin.nl en ook voor kaarten. En ik heb die site net eventjes tevoorschijn gehaald. Nou, een heel groot aantal artiesten wat ook vandaag daar nog gaat optreden. Onder andere Django McCroy zag ik staan. De King Sisters. Nou, noem het allemaal maar op. Als u daarin geïnteresseerd bent, moet u zelf maar even gaan kijken. En als u denkt van, ik wil het allemaal nog eens rustig nalezen en kijken wat er de komende week te doen is, ook dan kunt u terecht op onze site westerwoldeactueel.nl en kijk dan even bij de activiteitenagenda. En wij gaan verder met muziek. Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk.

0: Jimmy Cliff uit 1984, Sunshine in the Music. En ja, wij gaan naar Ter Apel, want er wordt gevoetbald in de na-competitie natuurlijk. FC Ter Apel 96 vandaag tegen Noordster. En daar is Herman Slimbach. Goedemiddag, Herman.
1: Goedemiddag, Michiel. Ja, we hebben een zonovergoten sportpark 1 met heel veel publiek. Zowel van Noordster als van Trabel natuurlijk. En de omliggende vereniging die komen ook even een kijkje nemen. We hebben 21 minuten gespeeld. Die stand is nog wel steeds 0-0. Er is nog weinig krachtverschil. Behalve in de vijfde minuut was het een prima scoringskans voor Trabel. Basile Abdelhein die werd weggestuurd door Daniel Manning in de ruimte. En die ging net aan de verkeerde kant van de paallijners. En dat was de enige mogelijkheid voor Ter Apel. En ja, Noordster heeft daar nog niet zoveel dingen over gezet. Dus de spanning zit er wel op. Maar we hebben gespeeld 22 minuten, stand 0-0.
0: 0-0 nog bij Herman Slimbach, FC Ter Apel 96 tegen Noordster. Even verderop aan de Denneweg in Stellingen wordt gevoetbald door Stellingen tegen EMMS. Daar is de tussenstand 0 tegen 1. We hebben ook al een tussenstand van de wedstrijd actief tegen SPW. In de strijd om een plek in de derde klasse, moet ik dan zeggen natuurlijk. En in Eelde, Paterswold, is de tussenstand daar 1 tegen 1. Goed, we gaan langzaamaan naar het nieuws. Maar eerst nog eventjes een leuk plaatje van Janice Ian. Fly too high.

0: Ja, Janis Ian en Fly Too High, Run Too Fast. Brengt de tijd op 2:30. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Meerdere hardlopers die meedoen aan de marathon van Groningen zijn onwel geworden, meldt het Dagblad van het Noorden. Er zijn zoveel uitvallers dat ambulances uit de provincie het niet aankunnen. Er is de rampenbestrijdingsprocedure Grip 1 afgekondigd en de organisatie die spreekt van een preventieve maatregel. Het Rode Kruis vangt bij de finish van de halve marathon al verschillende mensen op. Om te zorgen dat zij niet overbelast raken, hebben de hulpdiensten besloten om verder op te schalen. Er is een commandopost ingericht op het Zennikencomplex. Ambulances rijden af en aan naar mensen die naar het ziekenhuis moeten. En ook zijn er ambulances uit Drenthe en Overijssel bijgeroepen om iedereen te kunnen vervoeren. Ja, en ondertussen is ook het UMCG voorbereid op het scenario dat er veel lopers daar binnenkomen op de spoedeisende hulp. Vooralsnog valt het nog mee. De organisatie die zegt dat het allemaal preventieve maatregelen zijn. De woordvoerder van de Belgische organisator Golazo die zegt: iedereen die uitvalt of kampt met hitteverschijnselen wordt keurig opgevangen. Om ervoor te zorgen dat het Rode Kruis dat kan blijven doen, is er voor Grip 1 gekozen. Ambulances kunnen zo beter worden verdeeld en dan houden we altijd bedden vrij. Gisteravond heeft het treinverkeer tussen Zuidbroek en Veendam enige tijd stilgelegen vanwege een ongeval. Op de spoorwegovergang in de Lloydsweg in Veendam, vlakbij het station, vond een aanrijding plaats. Daarbij zou een persoon om het leven zijn gekomen. Treinreizigers moesten enige tijd rekening houden met extra reistijd. En dan had ik nog één bericht en die ging over morgen, want dan vindt rond 12 uur het NL Alert testbericht, dat wordt dan weer verstuurd. Hiermee test de overheid het alarmsysteem om zeker te weten dat het werkt bij een noodsituatie. Elke eerste maandag van juni en december doen ze dat. Het testbericht ontvang je op je mobiele telefoon. Ook wordt het afgebeeld op reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en via de NL Alert app op je telefoon. Maar met oordopjes in of een koptelefoon op komt het testbericht hard binnen. Haal daarom vlak voor 12 uur je oordopjes even uit je oren of zet je koptelefoon af, is het advies. En tot zover, meer nieuws straks om 3:30. Ja, goed. Beter gewaarschuwd mens stelt voor twee, zullen we maar zeggen. Goed, het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is een rustige en wisselend bewolkte dag. Helemaal droog lijkt het niet te blijven. Er is kans dat er vanmiddag enkele buien ontstaan. En ook vanavond zou nog een bui kunnen ontstaan. Er staat een zwakke veranderlijke wind. Later is er een zwakke tot matige westenwind. En het wordt vanmiddag 23 graden. Vannacht is het droog en vrij helder. Morgen zijn er ook nog zonnige perioden. Maar mogelijk ontstaan er 's middags een paar lokale buien. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden en een maximumtemperatuur rond 22 graden. Dit alles bij een matige wind uit het zuidwesten tot zuiden. Dinsdag meer kans op buien en daarna ook woensdag weer wat meer opklaringen. En zo gaat het een beetje door de komende week met wat wisselvalligheid.
1: En nu nog meer gezelligheid.

0: Herman Slimbach. Er is een doelpunt bij FC Trapel 96 tegen Noordster.
1: Nog niet. Er mag een trafschop genomen worden door Trapel. Handsbal van, in de verdediging in het strafschopgebied van Noordster. En wel een hoop commotie dan. Even kijken naar Daniel. Nee, oh, schiet me tegen de paal aan. Hij is normaal altijd feilloos. Ja, en dan kunnen we zien als aanvoerder zijn. Ook die kan wat een foutje maken natuurlijk. Ja, hij gaat er niet in. En het is na 37 minuten iets korter, dan we hebben een drinkpauze gehad, is het nog steeds 0-0.

Brotherhood of Man, Kiss Me, Kiss You, Baby. En voor de Belgische formatie Vaya Con Dios en Na Ne Na. En vlak na het nieuws hadden we Justin de Wild en Cheerio. Ja, nog steeds 0 tegen 1 bij Stellingen tegen EMMS. En we hoorden net van Herman Slimbach. Ondanks een strafschop voor Ter Apel nog steeds 0 tegen 0 bij FC Ter Apel 96 tegen Noordster. En ja, ik kijk ook even in het liveblog de berichtgeving van het Dagblad van het Noorden over de marathon van Groningen. Ja, het is ja, een beetje een warme bedoeling. De hulpdiensten, ja, die moesten er ook bij komen. Meer ambulances dus. Om ja, medewerkers die door de warmte zijn bevangen te kunnen afvoeren. En hulp te kunnen bieden. Ook is de brandweer bezig. Die, die spuiten de hardlopers nat. Natuurlijk niet met een straalhoge druk. Maar met nevel. En ja, de lopers die kunnen dat goed gebruiken. Die genieten daar dankbaar van. En ook zijn diverse buurtgenoten in de stad. Bijvoorbeeld in het Noorderplantsoen. Ja, bezig met tuinslangen, met nevel en ook met bekertjes water. Zodat iedereen genoeg drinkt en genoeg water binnenkrijgt. En ook is ondertussen al de uitslag bekend. Want de marathon werd gewonnen door Wouter Ploeger. Die tegenwoordig in Hamburg woont, maar eigenlijk uit Assen komt. En Silke van der Meijden uit Ternaart, die was de snelste vrouw die daar over de streep kwam. Goed, wij gaan weer verder met muziek. The Mavericks en Dance the Night Away.

Ja, onze grote vriend uit Trinidad en Tobago, Hathaway en What Is Love. En daarvoor nog de Mavericks, Dance the Night Away. Ja, de sportclub Scheemda die heeft een cheque gekregen van 10.000 euro... van het Stilofonds in de gemeente Oldambt. Ineke Essing heeft namens het Stilofonds deze cheque uitgereikt... aan de voorzitter van de jeugdcommissie van SS Scheemda, Martijn Bosman. De bijdrage is gebruikt om een voetbalkooi te realiseren op het terrein van SS Scheemda. Dat biedt de mogelijkheid tot sociale interactie en er is een beweegvriendelijke activiteit voor de jeugd. Het Stilofonds, Stilo staat voor Stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt. En dat steunt initiatieven van stichtingen en verenigingen die de leefbaarheid in de gemeente Oldambt vergroten. En dit is een van de vele gehonoreerde projecten, zo meldt het Streekblad afgelopen week. Goed, ja, de MotoGP die is ook alweer afgelopen, zie ik. Straks gaan we daar nog wel eventjes naar kijken hoe dat is verlopen. Maar er is nog Billy Joel en Uptown Girl in de gezellige zondagmiddag.

Ja, deze Billy Joel, hij is weer vrolijk bezig met Uptown Girl. Volgens mij wel een van zijn grootste hits. Goed, we gaan naar het nieuws toe van 3 uur. En tot die tijd, misschien zit je wel lekker in de tuin of zo. Of op het strand, dat kan ook natuurlijk. De Crystal Fighters zijn hier. En

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.
5: Michiel van der Spek.
6: Nieuws en gezellige muziek.
7: Tot 5:00 in...

0: Ja, Bessel van Diepen die heeft hier aardig wat geld aan verdiend volgens mij. The Fingerboys en We Like to Party.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, en de echte millennium jonge luisteraars weten natuurlijk niet wie Bessel van Diepen was. Nou ja, weet je wat, zoek er ook maar op internet of zo. Ja, hij was vroeger een bekende radio-dj bij Veronica. Goed, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Vandaag natuurlijk in ons programma veel aandacht voor de na-competitie. Herman Slimbach is aanwezig op Sportpark Het Heem in Ter Apel. Daar speelt FC Ter Apel 96 vanmiddag tegen Noordster om een plek in de tweede klasse. En even verderop in de Dennenweg Sellingen tegen EMMS. Uiteindelijk met hetzelfde doel. En in Blijham wordt ook gespeeld. ASVB speelt daar tegen Sios Stadium. Maar volgens mij klopt dat niet helemaal. Nou, ASVB speelt ook een thuiswedstrijd. Vandaag een plek in de derde klasse. En in Eelde Paterswolde actief tegen SPW. En natuurlijk houden we je op de hoogte van de standen op de diverse velden. En straks in het volgende uur hoor je alle uitslagen. Verder straks om 3:30 het regionieuws. Gevolgd door het weerbericht. Ja, er is genoeg over te zeggen ook. Zeker voor mij. Want nou ja, ik heb wel enigszins verstand van hardlopen, denk ik. En ja, de marathon van Groningen, de een na de ander, krijgt daar een hitteberoerte op het moment, schijnt het. En de hulpdiensten zijn daar voor uitgerukt. Straks om 3:30 hoor je daarover het laatste nieuws. En zometeen om 3:15 ook aandacht voor de zaterdag amateurs. Doen we altijd om 3:15. Ons Verder Boys is gisteren een stap verder gekomen naar de finale van de na-competitie om een plek in de derde klasse. Daarover gaan we het zo hebben. Eerst gaan we verder met Ofenbach en Miles Away.
1: De gezellige zondagmiddag.

Uit 1970 komt hij, deze plaats van James Lloyd, een Jamaicaanse zanger. En eigenlijk had hij dit nummer voor het eerst opgenomen in zijn oorspronkelijke taal. In diverse hitparades verspreid over de gehele wereld kwam hij binnen. En de begeleidingsband was de soulband Respect uit Amsterdam. Ja, goed, uiteindelijk heeft hij het toch in het Engels vertaald. Deze James Lloyd, die later in Engeland ging wonen. En ook zijn dochter, de zangeres Princess, die had succes. Goed, even kijken, we gaan verder met voetbal. Want gisteren werd er natuurlijk ook gevoetbald door de zaterdagamateurs. En nou, het zijn hier en daar wel wat clubs die ons bekend voorkomen waarschijnlijk. Zo speelde Rolde Boys in de strijd om de eerste klasse tegen de Zeerobben. Rolde Boys verloor met 1-2. En de studenten van Forward moesten naar Meppel als ze des tegen Forward 4-1. SVZ tegen Gorecht uit Haren, dat werd 1-3. En in de strijd om een plek in de tweede klasse op Ende tegen Veendam 1894 werd 1-1. En Wildervank tegen Balk werd 5-2. En in Sauwerd kreeg het plaatselijke SIOS bezoek van de Onstwedder Boys. En ja, dat werd een zeer spannend duel. Zo meldt ook FC Kanaalstreek. In de eerste helft gebeurde er eerst weinig. Maar in de tweede helft, toen kwam er wat meer actie. En het venijn zat hem in de staart. SIOS die leek er met de winst van door te gaan. Nadat Davy Munters in de laatste minuut van de speeltijd scoorde. Maar diep in blessuretijd maakte Sam Nieuwenhuis gelijk voor de Onstwedder Boys. Vervolgens kwam er een verlenging. Munters die scoorde weer voor SIOS. En opnieuw kwam Onstwedder Boys op het laatste moment weer op gelijke hoogte. Anne Wilsing die maakte de 2-2. Dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. En dat deden de Onstwedder Boys beter. Waarbij Boys doelman Rowan Stubbe ook de held van de dag werd. Hij pakte 2 van de 4 strafschoppen. Terwijl Onstwedder geen enkele keer miste. Dan mogen ze zich gaan opmaken voor de finale. Die komende zaterdag plaats zal vinden op neutraal terrein tegen het Friese Trienwalden. Ja, en dat zal dan ergens, nou, misschien in het Westerkwartier of zo zijn. In ieder geval ergens tussen de beide plaatsen in vaak. Goed, dat zien we dus volgende week dan, hoe Onstwedder Boys het doet in de volgende ronde. Eerst gaan we verder met muziek. Met Malay, denk ik, of met Zoekmachine. Zoekmachine en Maldon. Oh.

en Built to Last. MotoGP-coureur Marco Bezzecchi heeft de grote prijs van Italië gewonnen. Dat meldt de NOS. De Italiaan verwees op zijn Aprilia Jorge Martin op het circuit van Mugello naar de tweede plaats. Bezzecchi en Martin staan ook in de WK-stand op de eerste en tweede plaats. Voor Bezzecchi is het al de vierde zege dit seizoen. Hij won de eerste drie GP's en werd daarna tweede, derde en vierde. De van pole gestarte Bezzecchi werd gisteren nog vierde in de sprintrace en moest vandaag de leiding even afstaan naar Francesco Bagnaia, maar bleef geduldig en pakte vervolgens overtuigend de zege. Colin Feijer uit Staphorst was natuurlijk weer van de partij in de Moto2. Hij eindigde voor de vierde keer dit seizoen in de top 10. Hij werd namelijk negende. In de overige races was hij uitgevallen. En Zonta van der Goorberg, die eindigde op de 15e plaats. In de stand van het WK in de Moto2 na 7 van de 22 Grand Prix staat Feijer op dit moment op de 10e plek. En wij gaan verder met muziek. McGinn, Clark en Hillman.

0: Ja, een Nederlandse band. Tambourine, Saskia van Oerle, Jacques van Beckhoven en Bart van Poppel. Tambourine dus, High Under the Moon. En daarmee is het 3:58 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In totaal 7 lopers van de Marathon van Groningen zijn vandaag bevangen door de warmte. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het Rode Kruis had de handen vol om de uitvallers te hulp te schieten. Maar de hulpdiensten hebben verder opgeschaald. Er werd een commandopost ingericht op het Zendingen-terrein bij de finish. En de ambulances uit Drenthe en Overijssel zijn naar de stad geroepen om de helpende hand te bieden. En de brandweer koelt de lopers met nevel. Ook helpen nabestaanden de lopers door extra water uit te delen en te koelen met tuinslangen. Volgens de organisatie van het Belgische bureau Galazo gaat het vooralsnog om voorzorgsmaatregelen. De hulpdiensten noemen de situatie inmiddels stabiel. Aan de zuidzijde van de tramwijk in Nieuw-Weringen is gisteren een schuurtje afgebrand. De brandweer was er snel bij om de brand te blussen, maar het dak was niet meer te redden. Toen de brand uitbrak, was er wel iemand in de buurt, maar diegene hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En morgen verstuurt de overheid weer een NL Alert testbericht. Iedere eerste maandag van juni en december test men zo of het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt in noodsituaties goed werkt. Ook wordt het bericht afgebeeld op informatieschermen in het openbaar vervoer en wordt het verspreid via de NL Alert app. Met die app zijn ook plaatselijke NL Alerts in andere regio's op te zoeken. En overigens wordt morgen ook zoals iedere maand de sirene getest. En tot zover, meer nieuws straks om 4:30. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Een rustige en wisselend bewolkte zondag vandaag. Er kan wel een buitje ontstaan en vooral vanavond zou dat kunnen gebeuren. Er staat een zwakke wind uit veranderlijke richting. Later is er een zwakke tot matige westenwind. Het is vanmiddag 23 graden. Vannacht droog, vrij helder en morgen zijn er ook zonnige perioden. Mogelijk ontstaan er 's middags een paar lokale buien. Minimumtemperatuur vannacht 13 graden. Morgen wordt het 22 graden bij een matige zuidwest tot zuidenwind. Dinsdag is die kans op buien een stuk groter. Er is dan ook kans op een flinke bui met mogelijk onweer en 5 mm aan regen. Woensdag is de kans op buien weer kleiner. Dan zijn er iets meer opklaringen. En zo zal het donderdag en vrijdag licht wisselvallig blijven. Met wat zon en soms wat regen. Maxima later in de week dalend naar de 20 graden. En ik zag al wat beroering aan de andere kant van het glas, inderdaad. Herman Slimbach aan de telefoon. FC Trapel 96 tegen Noordster.
1: Ja, ik wou net zeggen dat het 1-0 was voor Trapel, maar het is inmiddels 1-1 geworden. Het was met de rust 0-0 en tweede helft was Trapel de betere ploeg, betere kansen gehad. Maar ze vonden continu Martijn Mering, de doelman van Noordster, op hun post. En die tikte een aantal ballen eruit. Vervolgens was het even een drinkpauze. En na die drinkpauze een corner van Daniel Manning. Draaide hem prima voor. En het was Basile Abdounain die hem prima inkopte. Nou, nu net in de... even kijken op de klok. 72e minuut. Wederom een corner aan Noordsterkant. En daar was invalder... Moet ik even kijken... Maar Zuleman die ook met de kop intikt. En zo is de stand 1-1 op dit moment.
2: En nu nog meer gezelligheid.

David Lee Roth en Californian Girls. En daarvoor hadden we nog Jannes aan het strand van Puerto Rico. Viervoudige winnares van het tennistoernooi op Roland Garros. Iga Swiatek is in de 8e finales uitgeschakeld. De Pose legde het in een partij met veel fouten af tegen Marta Kuzcek. Het werd 5-7 en 1-6. Swiatek had zich zonder setverlies naar de 8e finales gewerkt, maar wist bepaald niet te overtuigen, meldt de NOS. Tegen de Oekraïense Kostyuk was dat niet anders. Swiatek liet het op 5-4 na om de set uit te serveren, maar Kostyuk drie games won en voor het eerst in vier duels een set van Swiatek afsnoepte. Kostyuk, die dit jaar nog geen partij had verloren op gravel, stoomde daarna door, terwijl Swiatek maar fouten bleef maken. En ligt Swiatek dus uit het toernooi op Roland Garros. Goed, we gaan weer verder met een leuk beentje uit Nederland. Begin jaren 80, 1980 of zo was het volgens mij voor deze grote hit die ze hadden. Ik heb het natuurlijk over Sparko. Hier is hem met Just For You.

0: En we gaan weer eventjes naar Herman Slimbach bij FC Trapel 96 tegen Noordster.
1: Ja, het staat 84 op de klok, maar ik denk dat het iets minder is en we al een drinkpauze weer gehad, want het is bijzonder warm hier op de kunstgrasveld. Ja, Trapel die scoorde de 2-1. Het was een aanval vanaf de rechterkant, werd goed voorgezet. En het was Sven Veen, die met een volley fantastisch in de bovenhoek. Ja, de keeper staat er al van aan, maar hij was bijzonder hard. En zo is het dan 2-1. Nou, het Noordster die werd wel wat sterker na die 1-1. En kregen nog een paar leuke kansen. Een lat en de paal ging de bal nog van Noordster bij ons op de lat. En vervolgens de uitbraak van Trapel. En zo is het dan 2-1 geworden.

De Dober Brothers, Long Train Running. En ja, daarvoor Jamelia Superstar. Ik had het net over Roland Garros. Swiatek dus uitgeschakeld in het toernooi. Er is nog één Nederlander in het heren enkelspel. En dat is Jesper de Jong uit Haarlem. Die speelt op dit moment in de achtste finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. En de Jong staat voor met 1-0. Met het technische veel, want hij heeft nog niet gebroken in de tennis. Werkt allemaal een beetje ingewikkelder. Dus daar houden je op de hoogte natuurlijk van de tussenstand, zolang als mij dat lukt hier. Goed, wij gaan verder met muziek. Ja, nog één plaatje. Misschien nog twee. Tot aan het nieuws. In ieder geval nu, Spanje. Call me.

en zo gaat ze nog wel even door, hoor, die Spanja. En Call Me, 4:02 is het in de gezellige zondagmiddag. En zometeen gaan we naar het nieuws toe van 4:00. Daarna is even terug met het laatste uur daarin, onder andere. Laatste nieuws en het weerbericht. Alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. En ook kijken we natuurlijk even in de geschiedenis wat er eerder gebeurde op deze 31ste maart. Ik zou zeggen, blijf luisteren. En tot zometeen.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel.

0: Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Go en RTV Westerwolde.
2: De gezellige zondagmiddag.
3: Michiel van der Spek.
2: Nieuws en gezellige muziek.
4: Tot 5 uur is...

0: de dames Maywood en Rio.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het derde en laatste uur voor vandaag van de gezellige zondagmiddag. Normaal gesproken zeggen van ja, die wedstrijden zijn allang afgelopen, maar dat geldt denk ik niet voor de wedstrijden van vandaag. Want in de nacompetitie worden er vandaag niet alleen belangrijke wedstrijden gespeeld, ook beslissende wedstrijden. Als het gelijk staat, dan moet er worden verlengd. En door het weer wordt er denk ik nogal eens een drinkpauze ingelast. En dat was ook al het geval bij FC Trapel 96 tegen Noordster. Herman Slimbach is daar aanwezig en houdt voor ons de boel daar in de gaten. Ter Apel staat vooralsnog voor. Ik zie dat die wedstrijd wel is afgelopen, joh. Ter Apel door naar de volgende ronde. In ieder geval, ze winnen vandaag met 2-1 van Noordster. En Sellingen tegen EMMS is geëindigd in 0 tegen 1. En wellicht een beetje tegen de verhoudingen in, maar daardoor is Sellingen uitgeschakeld in de nacompetitie en gaat EMMS door naar de volgende ronde. Nou, straks in ieder geval alle uitslagen om ongeveer 5:10. We hebben straks ook onze blik op de verjaardagskalender, wie er allemaal jarig is vandaag. En ook wat er eerder gebeurde op deze 31ste mei. Het regennieuws komt voorbij, gevolgd door het weerbericht. En zometeen ook nog wat ander sportnieuws, denk ik. Ik zal eventjes kijken zo wat er allemaal nog te melden valt. En ondertussen op de radio natuurlijk muziek. We gaan verder met Shanna Spiro en Material Lover.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

gezellige zondagmiddag met Gigi Anderson en African Baby. En daarvoor Shanna Spiro, Material Lover, beachvolleybalsters Raisa Schoon en Katja Stam zijn er niet in geslaagd om het elite 16 toernooi van Ostrava en Tsjechië te winnen, meldt de NOS. Het duo verloor in de finale met 16-21 en 14-21 van Brandi Wilkerson en Melissa Jimena Paredes. Stam en Schoon hadden al 5 van de 7 eerdere duels met die twee gewonnen. Maar ditmaal had het Canadese koppel licht de overhand. De winnaars van Olympisch zilver in 2024 en het WK zilver in 2023... keken in de eerste tweede set nooit tegen een achterstand aan. In de tweede set heersten ze nadat ze terug waren gekomen van 2-5. Stam en Schoon blijven daardoor staan op 3 elite 16 titels. Goed, het is niet anders. Kunnen ze weer wat anders gaan doen de komende tijd. Wij gaan verder met muziek, de Bluebells. Ja.

muziek van The Sweet, Funny, Funny en voor Bob Sinclair, World, Hold On. En het is daarmee 5 minuten voor 4:30 geworden. Wielrennen, Jonas Vingegaard, die heeft in de Giro zijn 5e ritzege geboekt. De Deen reed in zijn roze leiderstrui weg in de laatste 10 kilometer bij de rest, meldt de NOS. In de 1-na-laatste etappe moesten de renners 2 keer de Panciavallo over. Visma Leasebike nestelde zich vanaf het begin van de etappe aan kop van het peloton, waardoor direct duidelijk werd dat de kopgroep geen kans zou maken. Tijmen Arendsman, die vrijdag nog zijn 3e plek aan Hindley had verloren, was niet bij machten om zich terug op het podium te knokken. Picanzoli had het feest voor Visma compleet kunnen maken door de Portugees Eulalio uit de jongerentrui te rijden, maar slaagde daar niet in. En ja, we gaan verder met muziek gewoon. East 17 uit de jaren 90. It's alright.

0: East 17. It's all right. En daarmee is het 4:30 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In totaal 7 lopers van de Marathon van Groningen zijn vandaag bevangen geraakt door de warmte. 2 van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis. Het Rode Kruis heeft het druk om de uitvallers, had het druk om de uitvallers te hulp te schieten. Maar de hulpdiensten hadden verder opgeschaald. Er werd een commandopost ingericht op het Zendingenterrein bij de finish. Ambulances uit Drenthe en Overijssel zijn naar de stad geroepen om de helpende hand te bieden. En de brandweer koelde de lopers met nevel. Ook hielpen aanwonenden de lopers door extra water uit te delen en te koelen met tuinslangen. Volgens de organisatie van het Belgische bureau Galazo ging het om voorzorgsmaatregelen. Nou, ik buig het bericht al een beetje om naar de verleden tijd, want de hulpdiensten noemen de situatie inmiddels stabiel. Aan de zuidzijde van de tramwijk in Nieuw-Weringen is gisteren een schuurtje afgebrand. De brandweer was er snel bij om de brand te blussen, maar het dak van de schuur was niet meer te redden. Toen de brand uitbrak was er wel iemand in de buurt, maar diegene raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En morgen verstuurt de overheid weer een NL Alert testbericht. Iedere eerste maandag van juni en december test men zo het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt in noodsituaties. Ook wordt het afgebeeld op informatieschermen in het openbaar vervoer en het wordt verspreid via de NL Alert app. Met die app zijn ook plaatselijke NL Alerts in andere regio's op te zoeken. Overigens wordt morgen, zoals iedere maand, ook de sirene getest. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Morgen zijn er ook nog zonnige perioden, maar mogelijk ontstaan er 's middags een paar lokale buien. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden en de maximumtemperatuur morgen rond 22 graden. Dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten tot zuiden. Dinsdag is de kans op buien een stuk groter. Er is dan ook kans op een flinke bui, mogelijk eentje met onweer en 5 mm aan regen. Woensdag is de kans op buien weer kleiner. Dan zijn er iets meer opklaringen. En zo zal het donderdag en vrijdag licht wisselvallig blijven met wat zon en soms een beetje regen. Maxima later in de week rond 20 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid.

Pierre Groscola, Lady Lee en voor Sven Versteeg en Blikkendag. Ja, we gaan kijken wat er vandaag gebeurde in het verleden op deze 31ste mei. In 1911, op deze dag, werd de Titanic te water gelaten. In 1952 werd het Sprookjesbos, de Efteling, in Kaatsheuvel geopend. En in 1970 was er een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen 66.000 mensen om het leven in Peru. Veel Peruvianen die wijten de ramp aan een kernproef die Frankrijk een dag eerder nam in de Stille Oceaan. In 1998, op 31 mei, maakte Gary Halliwell bekend dat ze de Spice Girls ging verlaten om te gaan werken aan een solo-carrière. Radko Mladic werd op 31 mei 2011 overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Later zou die worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En in 2014, ja, dat was het jaar van de internetsensatie Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse rapper PSY. Het was de eerste video die 2 miljard keer werd bekeken op YouTube. Dan kijken we ook eventjes naar de verjaardagkalender. Ja, hij vindt het zelf zeer interessant. Vandaag is hij 80 jaar geworden. Ivo Niehe, Nederlands televisiepresentator en producer. Ook is het de verjaardag van Yvonne Kronenberg, een Nederlands schrijfster en columniste. Hongaars politicus Viktor Orbán is jarig. Brooke Shields, Amerikaans model en actrice. En Edith Bos, Nederlands judoka. Robert Geesink, Nederlands wielrenner, wordt vandaag 40. En het is de verjaardag van Nederlands voetballer Bas Dost. Hij heeft ook nog een jaartje bij FC Emmen gespeeld. En die club feliciteert hem dus ook op hun website. Nederlands cabaretière, zangeres, presentatrice en schrijfster Lisa Loep is jarig. En het is de verjaardag van Nederlands shorttrackster Jara van de Kerkhof. En Iga Swiatek, Poolse tennister. Ja, ze werd vandaag uit het toernooi geknikkerd op Roland Garros. Maar ze is wel jarig vandaag. Ze wordt 25. En op dit moment is Jesper de Jong aan het tennissen tegen de Duitse Zverev. En ja, Jesper is ook vandaag jarig. Even kijken. Hij heeft bijna de eerste set gewonnen. Tenminste, 6-5. Ja, nee. De Zverev die lijkt toch ook weer 6-6 van te maken. Nou, anyway. Het is op vandaag ook de verjaardag van Danny Vera. Een Nederlandse zanger en muzikant. En heeft aardig wat hits gemaakt. Onder andere deze. Pressure Makes Diamonds.

0: De Classics en Sunshine Baby.
1: De
0: en daarvoor
1: zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, daarvoor hadden we nog Gracie en Run Around Sue. Goed, de uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de amateurvoetballers. In de strijd om de plek in de tweede klasse. Stellingen tegen EMMS 0 tegen 1. FC Trapel 96 tegen Noordster werd 2-1. Stellingen en Noordster zijn daardoor uitgeschakeld. Trapel gaat door naar de volgende ronde. Hij speelt dan waarschijnlijk tegen EMMS. Goed, SVZ tegen Sweel werd 3 tegen 5. Olivia tegen Gieten 5 tegen 3. Dan de strijd om een plek in de derde klasse. ASVB tegen Vios werd 4-1. Actief tegen SPW 5 tegen 2. SVV 04 tegen Ruinewold 2-2. Wakker tegen FC Oldermarkt 6-4. En Markinga tegen Buinen werd 2-1. Dan nog één wedstrijd in de strijd om het plek in de vierde klasse. Wijtenveense Boys tegen Langweer werd 3 tegen 1. En tot zover de voetbaluitslagen.

Ja, Canadese zanger The Weeknd en Blinded by the Light. Ja, we gaan het programma afsluiten. En ik vertelde nog dat Jesper de Jong de eerste set heeft verloren aan de Duitse Zverev met 6-7. Maar hij heeft nog alle kansen natuurlijk. Goed, tot zover de gezellige zondagmiddag. Onze dank aan Herman Slimbach, onze verslaggever bij FC Trapel 96 tegen Noordster. Bert Wistubbe, bedankt voor de techniek. En zometeen veel plezier met de kantinekaravaan. En nog een hele fijne zondag verder. Hoi hoi.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon.
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht.

0: Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: De Dijk was dat. En Ik kan het niet alleen. En daarvoor hebben we nog gedraaid Birds, Mr. Tambourine Man. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Wat een aflevering weer.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Zeker. Was dit een soort hint van jou?
0: Wat bedoel je?
1: Ik kan het niet alleen.
0: Nee, ik kan het zeker niet alleen. Daarvoor heb ik naast je... Ja, jij zit naast mij.
1: Ja, daarom ben ik er ook.
0: Daarom ben jij er ook.
1: Maakt het weer wat gezelliger.
0: Dat zeker. Tweeën. Ja, absoluut. Hé, hey, wat gaan we vanavond doen?
1: Nou, hele leuke muziek draaien.
0: Dat onder andere?
1: Ja, de bingo verkooppunten natuurlijk doorgeven.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, wat gaan we nog meer doen?
0: Ja, eigenlijk niet zoveel. Muziek draaien.
1: Ja, maar daarvoor zitten we hier. Dus dat is het belangrijkste.
0: Ja, en misschien nog wat leuke feitjes vertellen.
1: Ja, vast en zeker. Die komen heus wel aan bod.
0: Ja, zo is dat. Hey, wij gaan snel verder met een plaat van Goldplay. En wel de plaat Viva La Vida. MUZIEK

0: Het Goede Doel was dat. En België. En daarvoor hebben we nog gedraaid Hotel California met van de Eagles, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Van de Eagles, ja. En je hebt hem helemaal uitgedraaid. Je hebt de solo aan het einde niet weggedraaid. Want wist jij dat dit een van de, nou eigenlijk bekend staat als de beste gitaarsolo uit de rockgeschiedenis?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja, ja, het gitaarduel aan het eind, dat staat eigenlijk zo bekend.
0: Oké, dus die moet je eigenlijk laten uitspelen?
1: Die moet je eigenlijk laten uitspelen. Je moet niet denken, nou, ze zijn klaar met zingen, weg mee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dat is natuurlijk wel de mooiste, hè? De solo.
1: Ja, ja, precies. En dit nummer heeft in 1978 een Grammy Award gewonnen.
0: Oké.
1: Okay. Dus, nou
0: voor de mensen, wat is een Grammy Award? Voor de mensen die het niet weten natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Dat is een hele belangrijke Amerikaanse muziekprijs. Voor beste nummers, beste zangers van dat jaar.
0: Dan kun je een beetje vergelijken eigenlijk met de Buma Stemra hier. Of
1: ja,
0: de Buma Stemra Awards.
1: Ja, tenminste, dat is vergelijkbaar.
0: Okay.
1: Alleen daar nog groter natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Het zijn Amerikanen natuurlijk.
1: Precies.
0: Die pakken goed uit.
1: Ja.
0: Hey, we gaan snel verder met andere muziek. Wat dacht je van Neil Diamond en deze plaat? Beautiful Noise.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Amse Shaffy was dat. Met zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: Nou, in één keer.
0: In één keer.
1: Geslaagd, ja.
0: Nou, en, helemaal top.
1: Nummer uit 1971 alweer.
0: 71?
1: Ja.
0: Dat is alweer een tijdje geleden.
1: Dat is al wel weer een heel tijdje geleden. Maar volgens mij kennen best veel mensen het nummer nog steeds.
0: Ja, en, maar ik heb ook gehoord dat je er goed naar moet luisteren. Want hij heeft toch wel een boodschap.
1: Hij heeft een boodschap. Weet je wat de laatste zin is uit dit?
0: Nee, ik heb niet geluisterd.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer.
0: Nou, het is wel heel sterk trouwens.
1: Het is heel sterk. Ja. Ja.
0: Maar goed, misschien moeten we hem nog een keer gaan draaien. En dan goed luisteren wat hij zingt.
1: Wie weet, volgende week.
0: Ja, wie weet. Daarvoor hebben we dan natuurlijk nog gedraaid de Bryan Adams met Summer of 69.
1: Ook zo'n lekker nummer.
0: Ach, heerlijke plaats. De afgelopen week was het natuurlijk ook heerlijk weer.
1: Nou, het voelde ook echt als zomer. Ja. Als dit het voorproefje was, kom maar op met hoofdgerecht.
0: Dan beleven we nog wat.
1: Ja, heerlijk. Heb je het zwembad al staan?
0: Nee, ik heb het zwembad nog niet staan.
1: We hebben wel gekocht, hè?
0: Ik heb hem wel gekocht.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou, we gaan hem maar snel opzetten binnenkort. Maar komende week komt er regen aan.
0: Nou ja, dan kan die gevuld worden.
1: Dan kan die gevuld worden. Maar voor die tijd hebben we eerst andere belangrijke dingen nog.
0: Is dat zo?
1: Ja. De verkooppunten voor de bingo-kaarten.
0: Oh, de verkooppunten. Ik was het helemaal vergeten.
1: Ja, weet je hoe belangrijk dat is?
0: Nou, ik zou zeggen Stefan Wol.
1: Ja, zal ik los gaan?
0: Ja, je mag los.
1: De bingo-kaartjes voor de enige echte radio-bingo kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 19:45. Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Volvi Deco & Gifts in Ter Apel tot zaterdag 20:00. Jumbo in Winschoten tot 20:00. En natuurlijk Studio Radio Westerwolde in Vlachtwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we gaan verder met muziek.
1: Wat voor muziek heb je klaarstaan?
0: Ik heb George Baker klaarstaan en wel met deze plaat. Niet Paloma Blanca, maar Little Greenback.

0: John Denver en Take Me Home, Country Roads. En daarvoor nog Herman van Veen met Anne. Ja, ja, we hebben ons wel een beetje aan onze belofte gehouden. Want we zouden wat vaker Herman van Veen draaien.
1: Ja, bij deze de eerste keer.
0: Ja,
1: ja,
0: en volgende week gaan we nog eentje draaien.
1: Ja, leuk.
0: Hij heeft genoeg.
1: Hij heeft genoeg, zeker. Weet je wat mij opvalt deze week?
0: Nou.
1: Volgens mij wil jij heel graag naar Amerika op vakantie. Je hebt heel veel Amerikaanse muziek erin zitten deze week.
0: Ja, en
1: dat... Deze week hebben we een beetje de muziekkeuze bij jou gelaten. Alleen af en toe dan roep ik ineens, ja, die moet erin. Als ik iets voorbij hoor komen. Maar het was heel Amerikaans deze week.
0: Ja, ik doe het eigenlijk helemaal... Nee, ik doe het niet bewust, maar onbewust.
1: Ja, maar het is heerlijke muziek, dus waarom niet?
0: En misschien moet dat wel zo zijn.
1: Ja, dat zou kunnen. Is dat een hint?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh!
0: We gaan wel met de boot, toch?
1: Met de boot, want dan wil je niet vliegen.
0: Nou, ik heb één keer gevlogen, hoor. Maar...
1: Het is niet jouw hobby, hè?
0: Het is niet mijn hobby, nee. En dat was toen ik naar Las Vegas ging. En dat was 11 uur in een vliegtuig.
1: Ja.
0: En dat is lang.
1: Dat is best heel lang, dat klopt.
0: We hadden natuurlijk wel een tussenstop, hè? Want je gaat eens naar Amerika, dan kan je binnenlandse vlucht.
1: Ja, hoeft niet, hè? Je kan wel 1 keer als je wil.
0: Ja, maar dit was goedkoper.
1: Ja, dat is waar. Ja. We blijven Nederlanders.
0: We blijven Nederlanders. Onzijdzunig.
1: Ja. Hey, precies.
0: De volgende plaat is van de Monkees met I'm a Believer.
1: Ja, wist jij door wie dit nummer is geschreven?
0: Nee.
1: Neil Diamond.
0: Neil Diamond?
1: Ja,
0: echt?
1: Die hebben we natuurlijk net al gedraaid. Maar ja, dit nummer is door hem geschreven. En het stond 7 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In 1967 alweer.
0: Dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is een hele tijd geleden. Maar ook dit nummer denk ik dat heel veel mensen hem kennen.
0: Dat denk ik ook. Oh, ook. Zo, ja. Nou, ik verspreek me helemaal. Ja, de Monkees dus met I'm a Believer.

0: Monkees en I'm a Believer.
1: Ja, ik heb nog een leuk weetje. Sorry, ik was net nog even aan het verder lezen.
0: Ja?
1: Wist jij dat zij op hun hoogtepunt in 1967... zelfs meer platen verkochten dan de Beatles en de Rolling Stones samen? Terwijl die toen ook heel groot waren.
0: Ja.
1: Dat zegt best iets over hoe groot deze pop-sensatie toen de tijd was.
0: Ja, nou, dat is een leuk feitje nog.
1: Ja, nou, ik vond hem erg leuk.
0: Ja, ik wou, nou ja, in ieder geval bedankt voor je info.
1: Het was weer een leerzaam weekje, zou ik maar zeggen.
0: Ja, inderdaad, maar ik wou eigenlijk afsluiten, want dat is meestal de afkondiging. En van de plaat, en dan gaan we afsluiten. Maar goed, jij had nog een leuk feitje.
1: Ik had nog iets leuks wat ik kwijt wilde.
0: Nou, en je hebt nog meer leuks, want we doen eigenlijk bijna elke week doen wij de agenda doornemen. En dan gaan we één activiteit in de regio gaan we dan benoemen, die dan het volgende weekend plaatsvindt.
1: Ja.
0: En als het goed is, heb je eentje gevonden?
1: Ik heb er eentje gevonden, een best grote. En dat is de Slag om Bourtange.
0: Oh, zo, maar dat is leuk.
1: Dat is leuk. Voor iedereen, denk ik. Jong, oud. Er wordt natuurlijk de Slag om Bourtange nagespeeld.
0: Ja, en dat is in de stijl van de 80-jarige oorlog, toch?
1: Ja, klopt. Dus heel veel mensen in klederdracht.
0: Mm-hmm.
1: De kanonnen die gaan als het goed is dan ook af. Dus dat is volgens mij een hele leuke beleving.
0: Het is een hele happening.
1: Het is een hele happening.
0: En volgens mij wordt het ook elk jaar druk bezocht.
1: Ja, het is een heel druk evenement.
0: Ja.
1: Ja, en die vindt plaats op 6 juni.

0: 7-9.
1: 7-9.
2: Ja. Kijk. En wat hebben we daarna nog? De enige echte radio bingo van Radio Westerwolde.
1: Met die mooie super bingo hoofdprijs van 400 euro. Wie wil dat nou niet?
2: Wie wil dat nou niet? Iedereen heel veel succes daarmee en wij gaan afsluiten. We gaan nog één plaatje draaien en dat is een plaat van Johnny Cash en Wing of Fire. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Hoi.
1: Tot volgende week.
3: Love is a burning thing.

0: tot na het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de Districtsbeker die gisteren

0: middag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Stamppot Sneebone, ja. Yeah. Stamppot Sneebone met gaasbek, liek nou gek. Krieg al trek. Dikbot snert. En dikbot snert met lijf zijn halve zwienekop. Zet hem op. Boomste knobelers loopt moest aan. Lekker dikke dan, dat ga je doen.

0: Straks moet ik je verlaten, toch zal ik je niet missen, ben nooit.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

een hele goede avond bij Radio Westerwolde, bij de enige echte Radio Bingo. Aan de telefoon zit Ali. Bij de techniek zit Bedwin en bij de balletjes zit Jan Kuil. En ik ben Julian Buist. En we gaan eerst eens even luisteren naar de spelregels.

0: Goedenavond luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond klokslag 8 uur spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje Bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de Super Bingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Super Bingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijd vertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
1: Oké, okay, let's go.
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
3: Ja, we gaan er weer voor, Jan. Het eerste nummer.
4: Nummer 84. Vijfendertig. 79. 63.
3: 9.
4: 27.
3: En de laatste voor deze trekking.
4: 8.
3: En dan nu even resumé. Nummer 84, 35, 79, 63, 9, 27 en 8. Tweede ronde. Cool.
4: Ja.
3: Gevonden.
4: Ja. 89.
3: 31.
4: 2. 46. Zes.
3: Zes.
4: Zes. Zestig.
3: Tachtig.
4: Tachtig. Negentig.
3: 90, en dat was 90. De laatste voor deze ronde. Even resume, nummer 89, 31, 2, 46, 6, 80. En als laatste nummer 90, derde ronde.
4: 69.
3: 69.
4: 69. 47.
3: 47.
4: 47. 83.
3: 83.
4: 83. 71.
3: 71.
4: 71. 34.
3: 34.
4: 34. 59.
3: 59.
4: 59. 87.
3: 87. En dat is dan ook de laatste voor deze derde ronde.
4: Ja.
3: Nummer 69, 47, 83, 71, 34, 59 en 87.
4: Ik noem ze allemaal even op na de derde ronde.
3: Ze komen nu allemaal even weer langs, alle getrokken nummers. Noem ze maar even op, Jan.
4: 2, 6, 8, 9, 27, 31... 34, 35, 46, 47, 59, 63, 69, 71, 79, 80, 83, 84, 87, 89 en 90.

0: telefoon gaat hard. Ja, met de Radio Bingo.
1: Hallo, met Annie.
0: Mooi, Annie.
1: Mooi.
0: Waar heb je het kaartje gekocht, als ik vragen mag?
1: Bij Fonfi.
0: Bij Fonfi. En voor welke rij bel je?
1: De bovenste.
0: De bovenste. Zou je voor mij alle nummers kunnen opnoemen die op je lijstje hebt, op het kaartje hebt?
1: Ja, dat is 2, 27, 35, 79 en 87.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De geldprijs graag.
0: De geldprijs, 25 euro. Komt jouw kant op.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hey, fijne avond.
1: Dank je.
0: Nou, dan gaan we weer terug naar de telefonie.

0: En dan beginnen we aan de vierde ronde.
1: 24.
0: Negenendertig.
1: 61.

0: Ja, met de Radio Bingo.
1: Ja, maar Gina.
0: Mooi, Gina.
1: Ja, mooi.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Heb ik gewonnen.
0: Gewonnen. Kijk, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
1: Ja.
0: Kun je voor mij de kaart, de nummers die op jouw kaartje staan opnoemen?
1: 37, 39, 59, 79 en 89.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Nou, dan komen die weer jouw kant op.
1: Ja, dat is goed.
0: Helemaal goed, fijne avond.
1: Geweldig.

0: met de Radio Bingo.
1: Ja, je bent Rovina Tempel.
0: Mooi, Rovina.
1: Mooi.
0: Waar heb je kaartje gekocht? Ja.
1: Metting.
0: Bij Metting. En voor welk rijtje bel je?
1: De onderste.
0: Oh, de onderste. Zou je voor mij de nummers kunnen opnoemen?
1: Dat is 8, 24, 39, 69 en 84.
2: Oh, wat een jongens. Zo, volgens mij is het een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
1: Yo.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De gourmetschotel.
0: De gourmetschotel. Kijk, hartstikke lekker natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, veel plezier ermee en eet smakelijk alvast.
1: Ja, oké, bedankt.
0: Fijne avond.
1: Ja hoor.
0: En zo zijn er van elk rijtje is er eentje uit. Dan hebben we dus nog één bovenste, één middelste en één onderste. Daarna uiteraard nog de volle kaart. Maar goed, dat is dan. Eerste rijtjes nog.

0: 60.
1: Nummer 60.
0: 60.
1: Nummer 58.
0: 58.

0: Het is een beetje druk bij de telefonie, zie ik.
1: Oké.
0: Met de Radio Bingo.
1: Goedemiddag, met Marcel. Goedenavond, met Marcel.
0: Mooi, Marcel.
1: Mooi.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: Onderste.
0: De onderste. En waar heb je kaartje gekocht?
1: Jumbo Windschoten.
0: Jumbo. Kun je voor mij de nummers opnoemen die op jouw kaartje staan, die gevallen zijn?
1: Ja, dat kan. Dat is 27, 47, 59, 60 en 90.
0: We moeten even wachten op de controle.

0: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Soms is het beter om een beetje check, check, dubbel check, check te doen. Dus hij is helemaal goed.
2: Ah, hartstikke mooi, hartstikke mooi.
1: Wat voor prijs had je gewild?
2: Ja, ik weet de prijs
1: nou niet. Nou ja, contant 25 euro. Ja. Rollades, carbonades of speklappen. De gourmet barbecue en fonduschotel. Een verse check van 25 euro. Een bol.com check van 25 euro. En 6 straatjes gewone en 6 straatjes super bingo kaarten.
2: Oh, kijk eens, wat een keuze, ja.
1: Ja.
2: Doe maar 24 euro.
1: 25 euro contant?
2: Ja.
1: Is dat helemaal goed? Is dat voor jou?
2: Oké, dankjewel.
1: Hey, fijne avond.
2: Hey, hoi.

0: met de Radio Bingo.
1: Hallo, met Danielle.
0: Mooi, Danielle.
1: Ik heb bingo.
0: Kijk, helemaal mooi. Voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: IJzeren Klap. Dus knap.
0: Bij de IJzeren Klap. Kun je voor mij opnoemen welke nummers op jouw rijtje staan?
1: Nummer 9, 58, 69, 79, 90.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Kijk, wat hard gejuicht. Welke prijs had je graag gewild?
1: De barbecue-pakket.
0: Het barbecue-pakket. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi weer.
1: Ja, daarom.
0: Nou, ideaal natuurlijk. Nou, alvast barbecuesen.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan, dan wens ik jou nog een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Even bij de telefonie. En dan gaan we zo verder voor nog één bovenste rijtje. Dan zijn alle rijtjes eruit. En dan gaan we uiteraard naar de volle kaart natuurlijk.

0: Daar gaan we weer. En daar komt uit nummer...
1: 1.
0: 1.
1: 1.
0: Nummer 16.
1: 16.
0: En dat was dan trouwens ook de laatste voor deze ronde. Als eerste kwam langs nummer 24, 39, 61, 60, 58, 1 en nummer 16, vijfde ronde. Maar eerst aan de telefoon hier.

0: Ze zijn bij de telefonie nog even aan het checken. Het moet natuurlijk allemaal wel goed gaan. Kijk, ik krijg nou een seintje dat er iemand in de uitzending komt. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Tom Hebels.
0: Mooi, Tom.
1: Mooi.
0: Als het goed is, ja, voor welk rijtje bel je eigenlijk?
1: Niet voor onders en ook niet voor de middels.
0: Kijk, ik wou net zeggen, er is nog eentje over, dus inderdaad. Waar heb je een kaartje gekocht?
1: Kap. Nee, helemaal niet. Stoepje.
0: Oh, stoepje.
1: Ja.
0: Nou, dan mag je van mij even opnoemen welke nummers op jouw bovenste rijtje staan.
1: 8, 16, 46, 59 en 84.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Kijk, hartstikke mooi natuurlijk. Die trein dendert mooi door. Ja, wat voor prijs had je graag gewild?
1: Doe het barbecue pakket maar.
0: Barbecue pakket. Ook heerlijk genieten van het mooie weer.
1: Ja, ken nou ja.
0: Ja, zo is het. Nou, heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En een hele fijne avond natuurlijk.
1: Gaat lukken, jullie ook.
0: Dankjewel. En dat betekent dat alle rijtjes eruit zijn en dat we zover gaan met natuurlijk de volle kaarten.
3: Yeah.

0: 29.
1: Nummer 29.
0: 29.
1: Achtentachtig.
0: 49.
1: Nummer 49.
0: 49. 15.
1: Nummer 15.
0: 15. 72.
1: 72.
0: 72. 23.
1: Nummer 23.
0: 23.
1: De laatste van deze ronde.
0: 75.
1: Nummer 75.
0: 75.
1: Nummer 29, 88, 49, 15, 72, 23. En als laatste 75. Door met zesde ronde.
0: Zesenvijftig.
1: Oeh, er valt er eentje uit de molen. Maar Jan heeft hem gelukkig.
0: Ja. 22. 44.
1: Nummer 44.
0: 44. 3.
1: Nummer 3.
0: 3.

0: 68.
1: 68.
0: 68.
1: Drieënveertig.
0: Dertien.
1: Dat was dan ook de laatste van deze ronde. Even resume. Nummer 56, 22, 44, 3, 68, 43 en 13. De zevende ronde.
0: Vijftig.

0: 52.
1: Nummer 52.
0: 52.
1: Nummer 48.
0: 48. 73.
1: 73.
0: 73. 5.
1: Nummer 5.
0: 5. 55.
1: 55.
0: 55. 62.
1: En als laatste voor deze ronde, nummer 62.
0: 62.
1: Even resume, nummer 50, 52, 48, 73, 5, 55 en 62. Door met de achtste ronde.
0: Elf.
1: Nummer 11.
0: 11. 53.
1: 53.
0: 53. 67.
1: 67.
0: 67. 77.
1: 77.
0: 77. 36.
1: 36.
0: 36. 76.
1: 76.
0: 76. 45.
1: En als laatste voor deze ronde, nummer 45.
0: 45.
1: Zojuist getrokken zijn nummer 11, 53, 67, 77, 36, 76 en nummer 45. Ja, de molen raakt bijna steeds leger, maar we gaan door naar de negende ronde.
0: Vijfentwintig.
1: Vijfentwintig.
0: Vijfentwintig.

0: En ik krijg door dat we weer in de uitzending kunnen. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Is de radio staat te zetten, hoor.
0: Ja, dat lijkt wel even handig. Anders hoor ik mezelf ook. Mooi geestje.
1: Ik heb bingo.
0: Kijk, hartstikke mooi. Waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Kun je voor mij alle nummers opnoemen die op jouw kaartje staan?
1: Dat is 1, 39, 43, 77, 90, 3, 34, 45, 50, 63, 16, 27, 31, 75, 88.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk.
1: Dankjewel,
0: hoor. Hartstikke mooi. Wat voor prijs had je gewild?
1: Nou, geld maar, hoor.
0: De 140 euro contant?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaat dat naar u toe.
1: Bedankt.
0: Nou, een hele fijne avond.
1: Dank u wel.

0: Ja, dat is natuurlijk de hoofdprijs eruit. Dan moeten we natuurlijk nu nog spelen voor de tweede hoofdprijs.
1: Ja.
0: Jan, draai maar aan de molen.
1: Ja, dat helpt, ik ben even leeg.
0: Ja.
1: 7.
0: Nummer 7.
1: 7. Tweeënveertig. 17.
0: En nummer 17.
1: 17. 66.
0: Nummer 66.
1: 66. 54.
0: Nummer 54.
1: 54.
0: En dan de laatste voor deze ronde.
1: 41.
0: En nummer 41.
1: 41.
0: Even herhaling van deze ronde. Dat is nummer 25, 7, 42, 17, 66, 54 en 41. Tiende ronde.
1: Eenentwintig. 74.
0: 74.
1: 74. En daar waren we.
0: Ja.

0: met de Radio Bingo.
1: Mooi, goeiedag, met Koos Molema.
0: Mooi, Koos.
1: Mooi.
0: Waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij Kap in Nieuw-Bouwen.
0: Bij Kap. Kun jij ook alle nummers noemen die op jouw kaartje zijn doorgestreept?
1: Zeker, dat is 23, 43, 67, 75, 88, 6, 16, 42, 68, 84, 21, 36, 54, 62, 73.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is goed.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Dat is een volle bak daar, of niet?
1: Ja.
0: Nou, gezellig. Wat voor prijs had je gewild?
1: Geldbedrag, 70.
0: Kijk, hartstikke mooi meegenomen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat het geld jouw kant op.
1: Bedankt, hè.
0: En dan wens ik jou nog een hele fijne avond.
1: Ja, hetzelfde. Mooi, hè?
0: Mooi.
1: Groetjes.

Nou, de telefonie is weer vrij. Dat betekent dat we natuurlijk nu gaan spelen voor de troostprijs. En de mensen die of het nummer 6130 of 8310 hebben gekocht, mogen bellen naar de studio 0599 313579.

0: Goedenavond, met de Radio Bingo spreek je.
1: Goedenavond, met Natasja.
0: Hoi Natasja.
1: Hallo.
0: Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Aan de deur.
0: Aan de deur, kijk, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Wat is je kaartnummer?
1: 6130.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Nou, dan komen die naar jou toe.
1: Is helemaal goed.
0: En een hele fijne avond. En nog, als je nog gaat meespelen, veel speelplezier.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we nu pauzeren. We gaan naar de koffie. Om 9 uur zijn we er weer voor natuurlijk die enige echte super bingo.

0: Ja, dan is het alweer 9 uur geweest. Dat betekent dat het tijd is voor die enige echte super bingo, die 400 euro. Jan heeft het eerste nummer al gedraaid en dat is...
1: 24.
0: Nummer 24.
1: 24.

0: 4.
1: Nummer 4.
0: 4. Zesenzestig. Zestien.
1: Nummer 16.
0: 16. 49. 42. 39.
1: En als laatste voor deze ronde nummer 39.
0: 39.
1: Dan nog even een resume voor deze eerste ronde nummer 24. 4, 66, 16, 49, 42 en 39. Tweede ronde.
0: Achtenvijftig. 37. 9. Vijfenzestig.

0: zetten.
1: Dertig.
0: Nummer 78.
1: Nummer 20. En dat was ook de laatste voor deze tweede ronde. Nummer 58, 37, 9, 65, 30, 78 en nummer 20. Derde ronde. Ja.
0: Nummer 76.
1: Tweeënzeventig.
0: Zevenentachtig. Vierenzestig.
1: Negenenzeventig.
0: Negenenvijftig. Dertien.
1: Dat was dan ook de laatste van deze ronde. Als het goed is gaan we dan nu even alle nummers noemen die in de afgelopen drie rondes zijn gevallen.
0: Nummerieke volgorde.
1: Ja.
0: 4, 9, 13, 16, 20, 24, 30, 37, 39, 42, 49, 58, 59, 64, 65, 66, 72, 76, 78, 79 en 87.
1: Dat was de laatste. Gaan we door met de vierde ronde.
0: Ja.
1: Nummer 67.
0: 17. 12.
1: Nummer 12.
0: 1.
1: Nummer 1.
0: Nummer 32.
1: 81. En de laatste van deze ronde.
0: 28.
1: En dat was nummer 28. Even op een rijtje wat we net hebben gehoord. Nummer 67, 17, 12, 1, 32, 81 en 28. Vijfde ronde.
0: Zestig. 6.
1: Nummer 6.
0: 57.
1: Nummer 57.
0: 57. Vierenveertig. 90.
1: Nummer 90.
0: 90. 83.
1: 83.
0: 83.
1: 83. En de laatste voor deze ronde.
0: Dat is 25.
1: 25.
0: 25.
1: Even resume. Nummer 60. 6. 57. Of 67, sorry. Wat is dat? Nummer 44, 90, 83 en 25. Gaan we door met de zesde ronde. Nummer 40.
0: 40. 11.
1: Nummer 11.
0: 11. 15.
1: 15.
0: 15. 21.
1: 21.
0: 21. 43.
1: 43.
0: 43. 56.
1: 56.
0: 56. 70.
1: En als laatste nummer 70.
0: 70.
1: De getrokken nummers voor deze ronde waren nummer 40, 11, 15, 21, 43, 56 en nummer 70. Zevende ronde alweer.
0: Ja.
1: Er zitten nu wel heel veel mensen, denk ik, in spanning naar hun kaartjes te kijken.
0: Met de achtste ronde.
1: Ja.
0: 61.
1: 61.
0: 61. 18.
1: 18.
0: 18. 23.
1: Nummer 23.
0: 23. 84.
1: 84.
0: 84. 52.
1: Nummer 52.
0: 52. 88.
1: Nummer 88.
0: 88. 75.
1: 75.
0: 75.
1: Dat was de laatste dan van deze ronde. Even resume nummer 61, 18, 23, 84, 52, 88 en nummer 75. Door met de achtste ronde. Ja. Nummer 38.
0: 38. 10.
1: Nummer 10.
0: 10. 69.
1: Nummer 69.
0: 69.
1: Nummer 73.
0: 73. 34.
1: 34.
0: 34. 31.
1: 31.
0: 31.
1: En dan de laatste voor deze ronde.
0: Dat is 5.
1: Nummer 5.
0: 5.
1: Even een terugblik van wat er in deze ronde is gedraaid. Nummer 38, 10, 69, 73, 34, 31 en nummer 5. Door naar de negende ronde.
0: Ja.
1: Nou, die molen wordt alsmaar leger.
0: Ja. 68.
1: Nummer 68.
0: 68. 50.
1: 50.
0: 50. 45.
1: 45.
0: 45. 47.
1: 47.
0: 47.

0: Ja, met de Radio Bingo.
1: Hallo, Dagmar.
0: Met wie spreek ik?
1: Dagmar.
0: Met Dagmar.
1: Ja.
0: Een hele goede avond.
1: Ja, hallo.
0: Nou, we gaan natuurlijk eens even kijken of het een hele goede avond gaat worden. Waar heb je je kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Nou, dan mag je voor mij alle nummers even opnoemen die op je kaartje staan.
1: 12, 25, 40, 61, 83, 6, 21, 45, 60, 84, 11, 31, 58, 67 en 76.
2: Deze bingo is

0: De 400 euro gaan jouw kant op.
1: Nou, top, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik hoef natuurlijk niet te vragen wat voor prijs je wil, want dat is gewoon die 400 euro natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Altijd welkom, denk ik.
1: Zeker.
0: Nou, veel plezier ermee, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: En dan ga je weer terug naar de telefonie.
1: Dankjewel.
2: Het 21-spel.
0: Oh ja, dat hebben we ook nog natuurlijk. De afsluiter van de Radio Bingo, het 21-spel. We gaan eerst even naar Angelina voor de spelregels.
2: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
0: Nou, en de mensen die een kaartje hebben gekocht bij het Stoepje of bij Tango Hilgers, die mogen bellen naar de studio met het welbekende telefoonnummer 0599 313579.

0: 21-spel.
1: Ja, dan gaan we door met natuurlijk het 21-spel. Als het goed is, heb ik twee mensen aan de telefoon hangen. Wie is beller nummer 1?
2: Dat ben ik dan, denk ik.
1: Mooi, Wippie.
2: Mooi.
1: Waar heb je kaartje gekocht?
2: Bij het stoepje.
1: Bij het stoepje. Kijk. Dan heb ik ook nog een tweede beller aan de telefoon. Met wie spreek ik?
3: Ja, hoi, met Rosa Laninga.
1: Mooi, Rosa.
3: Mooi.
1: En waar heb jij dan het kaartje gekocht?
3: Bij Snackbar het stoepje.
1: Ook bij het stoepje. Nou ja, dan gaan we nu beginnen met spelen. En ik heb gelukkig assistentie van, nou ja, van Jan. Eerste kaartje dan voor Wuppie is... Een hart en is een 8.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en dan...
2: maar één.
4: En Rosa.
1: En voor Rosa is het eerste een vrouw. En een vrouw is 2 punten. Dat betekent dat we met Wuppie gaan beginnen.
2: Yes.
1: En dan hebben we 8. En dan gaan we naar
4: 7.
1: Dat maakt 15.
2: Ja, dan moet ik nog 1, hè?
1: Ja, dan moet er nog 1 bij.
4: Een heer.
1: Een heer. En dat is 3 punten.
4: 3 punten.
1: Dat maakt 18.
4: 18.
2: Oké, dan pas ik.
1: Dan pas jij.
2: Ja.
4: Pas.
1: Dan gaan we door met Rosa.
4: Nou. Een 7.
1: Een 7.
4: Dan heb je 9.
1: Dan maakt 9. Moet er nog 1 bij.
4: Een schop, een boer.
1: Dat is een boer.
4: 1 punt. Is
1: 1 punt.
4: Heb je 10.
2: Oké.
1: Ja, dan moet er nog 1 bij.
4: En ruit een 8.
1: Dat is een 8.
4: Dan heb je ook 18.
3: Dat moet door.
1: Wil je er nog 1 bij doen?
3: Nee, stop maar. Ik pas.
4: Pas.
1: Dan zijn ze... Dan is het voor beide 18 punten. Dat betekent dat de prijs gedeeld wordt tussen jullie twee.
4: Ja.
1: Dan ga je nu weer terug naar de telefonie. En dan krijgen jullie beide dus een prijs.
3: Nou, mooi.
1: Prima. Nou, wens ik jullie nog een hele fijne avond.
3: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
1: Hey, doedoeg.
2: Hoi.
1: En dat was dan ook de Radio Bingo voor vanavond. Nou, ik heb het zweet op de rug lopen. Maar goed, we hebben het allemaal volgehouden. Dank Tinja en...
4: Ali
1: natuurlijk voor de telefonie. Bert weer voor de techniek. Jan Kuil natuurlijk voor de bingo mode en mijn hulp bij het 21-spel. En dan is er volgende week zondag om 8 uur natuurlijk weer een volgende bingo. Ja, een hele fijne avond. Tot dan.

0: Esther de Wolder.
1: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind.
1: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Het zee in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren.

0: De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft